0: DS Radio. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Samara TV is er om 8:55 en de Abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu in Venetië is er om 10:50 en Sterrenmensenochtend is er om 11:30. De herkenwijzers zijn er ook om 11:55 en ook nog een keer om 5:55. Vlaanderen boven is er om 10:50 en Pareltjes is er om 10:55. Dan is er ook Langs de Kade en dat om 14:00 en Denderlands TV is er om 17:50. Sterrenmensenavond is er om 18:00 en De Dingen des Levens met aflevering 14.208 is er om 17:50. Mooi en Bedoogloos is er ook nog vanavond met aflevering 9417 en dat om 7:10. En Tussenlanding is er om 7:50. Het Turnhout Vennegebied is er ook nog en dat om 7:10.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers.

0: CV op zorg en welzijn om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Laat me even.
2: Nuestra la vieja historia de sus discrepancias complicas.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.
5: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
6: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar?
7: Colruyt trakteert op 10 euro korting.
8: Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: DHBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DHB+. Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Wim de Kranen nam in 1975 het album Brussel op met de begeleidingsband van Johan Vermidden. Op die plaat staat onder meer de klassieker Rosanne, een liedje over een onmogelijke liefde. Over welke vrouw het ging, wilde Wim niet onthullen en dat is lang zo gebleven. Begrijpelijk ook, want in de periode van die verliefdheid was Wim nog samen met Roos, de moeder van zijn zoon Ramses. De Rosanne in kwestie was eigenlijk actrice Chris Thijs, de zus van thuisactrice Lea Thijs. Wim moest Brussel opnemen met Vermiddens muzikanten, omdat heel wat muzici van zijn eigen begeleidingsband bij een dramatisch verkeersongeval om het leven waren gekomen. Het

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
3: Dexys Midnight Runners combineren Keltische folk, new wave, soul en pop. En dat creëert uiteindelijk Come On Eileen, een nummer om taboes te doorbreken. Zoals vaker bij nummers draait het vaak om seks en liefde. Zo ook bij Come On Eileen. Kevin Rowland, de zanger van de band, wordt katholiek opgevoed en merkt op jonge leeftijd al dat seks een groot taboe is in de kerk. Zijn fascinatie voor het onderwerp komt naar voren in de tekst. Met het nummer wil de band protesteren tegen de taboe die er heerst. Hoewel Eileen een echt persoon is waar Kevin als jonge gast een relatie mee heeft, gaat het nummer niet over haar. Hij heeft de naam alleen gebruikt om een personage te creëren waarmee hij het taboe kan doorbreken. Het nummer is echter een groot succes voor Dexys Midnight Runners. Maar de sfeer van zowel het nummer als het album is gestolen. Kevin Archer, de oude gitarist van de band, heeft namelijk de band al een tijdje verlaten. Hij leent wel een tape met muziek uit aan Kevin Rowland. Als Rowland de tape beluistert, is hij heel enthousiast over de stijl en neemt deze gewoon over. Maar pas jaren later durft hij het ook effectief toe te geven. Come On Eileen werd een dikke vette nummer 1 hit in de meeste Engelstalige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de States, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland. Maar ook bij ons

ontdekje hoe de vroegere havenbuurt is omgevormd tot een nieuwe stadswijk waar wonen, studeren en werken samenkomen. Oude havenkranen en kades herinneren nog aan het industriële verleden, terwijl moderne appartementsgebouwen het nieuwe gezicht van de buurt bepalen. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en start om 10 uur aan het Dok Noord. Meer info vind je via gentsegidsen.be.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info.

0: 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: De Schotten Lane en Gavin Sutherland groeiden op in een boerderij, maar hun vader was muzikant, dus dat kregen ze met de paplepel ingegoten. De broeders hadden niet veel voeling met rock en richtten zich op de folk van die dagen. Om hun sound een hedendaagse draai te geven, lieten ze zich trouwens begeleiden door de band Quiver, vandaar dus de groepsnaam. Arms of Mary was trouwens de enige hit op het Sutherland album Reach for the Sky, hoewel de broers op een trouw publiek konden rekenen. Of de Mary uit deze hit van de gebroeders Sutherland ook heeft bestaan, wil de auteur Lane Sutherland nooit bevestigen. Maar, denkbeeldig of niet, het blijft een even romantische als stroperige klassieker die de Sutherland Brothers en Quiver een plaats bezorgde in de Europese hitlijsten van 1975.

0: NDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Should Be Dancing van de Bee Gees. De grote vraag is natuurlijk, is er reden om te dansen vandaag of de komende week? We gaan het zo dadelijk horen in ons weerpraatje met collega Patrick.
1: Helemaal regionaal op zondag met Guy en Kevin.
0: Inderdaad, we zijn weer klaar voor helemaal regionaal. Het is ondertussen 8:08 op deze zondagochtend bij ons in de studio. Collega Kevin,
2: goedemorgen.
0: En collega Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Patrick, is er reden om te dansen deze week?
2: Ja, zeker en vast. Vooral op het einde van de week. Op het einde van de week gaat het al voor heel wat mensen veel te warm zijn. Dus,
4: oei.
2: We hebben er reden om te dansen.
0: Ja. Ja, en ik zei zo net van er is wel al wat regen gevallen, al heel veel regen gevallen deze week, maar toch zeg jij, het is te weinig.
2: Hier in Zeele toch niet. Hier in Zeele, ik zit aan een goed 40 liter water per vierkante meter.
0: Dat zijn vier emmers, hè Patrick?
2: Ja, dat zijn vier emmers, maar ja, ik moet rekenen. Dus het is echt droog geweest en ik kan dat de mensen moeilijk wijsmaken, maar vorig jaar hadden wij een tekort van 300 liter en dat is nog niet weggewerkt. Dus ik kan je verzekeren, als het enkele weken wat droog moest zijn deze komende zomer, dat we problemen hadden. Maar ja.
0: Ja, we horen je zo dadelijk met het weerpraatje na dit nummer van Gunter Neefs en zijn medley met allemaal nummers van Sister Sledge.

0: Eén grote familie, dat zijn we hier bij RBS. Gunter Neefs was dat en zijn Sister Sledge Medley.
1: Het Radio RBS Weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
0: In samenwerking met Patrick, moet ik zeggen, van Meteo Zeelen. Patrick, ja, zeg het eens. Wat wordt het deze week? Reden om te dansen, heb je gezegd.
2: Ja, zeker en vast. Zeker naar het einde van de week toe. En de mensen hebben dan weer een verlengd weekend voor de boeg. Dus, en ik kan je verzekeren dat dat verlengd weekend er heel wat beter uitziet dan het verlengde weekend wat we nu beleven. Maar we gaan beginnen met vandaag. Deze morgen is er een zwak warmtefront overgetrokken. Een warmtefront wil zeggen dat er zachtere lucht aan het instromen is. En dat was ook te merken aan de temperatuur deze morgen. Deze lag rond de 10 graden. Terwijl het afgelopen dagen maar zo ongeveer een dia 4 graden was in de ochtend. Met zelfs 2 dagen, zelfs met lichte grondvorst. Maar daar zijn we nu van verlost. Maar vandaag veel bewolking. Er ontstaan wel enkele opklaringen. Maar deze opklaringen gaan vooral deze namiddag worden afgestraft door enkele buien. Buien die lokaal kunnen vergezeld worden van een enkele donderslag. En bij dit alles staat er een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Middagtemperaturen die liggen nog altijd een beetje ondermaats. Deze liggen zo rond de 14 graden. Morgenochtend opnieuw temperaturen van 9 graden, oplopend naar een 15 graden. En ook morgen moeten we rekening houden met enkele buien. Vooral in de namiddag zal dat het geval zijn. Wat niet wil zeggen dat in de voormiddag niet al een bui kan vallen. En ook morgen kunnen deze buien vergezeld worden van een enkele onweersklap en er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag veel wind. In de ochtend temperaturen van 6 graden, oplopend naar een 15 graden. Regen in de voormiddag, een doortocht van een regenzone en na de middag volgen er dan nog enkele buien. Afwisselend met enkele opklaringen en er staat vrij veel wind met drukwind tot 50 km per uur uit zuidelijke richtingen. Woensdag opnieuw kans op buien in de namiddag, maar de temperaturen gaan al de goede richting uit. Deze lopen op naar een 19 graden, maar nog altijd vrij veel wind uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag meer opklaringen, vooral in de namiddag. Middagtemperaturen lopen dan op naar een 22 graden. Vrijdag mooie opklaringen. Misschien dat we in de ochtend enkele mistbanken ontstaan, maar deze zouden rap oplossen. En op vrijdag loopt de temperatuur op naar een 26 graden, met dus zoals gezegd mooie opklaringen. Zaterdag zonnig, droog, middagtemperaturen oplopen naar 27 graden. En op zondag, Pinksterdag, middagtemperaturen opnieuw 27 graden. Er zit misschien een klein addertje onder het gras. Het zou kunnen, want het is nog vrij onzeker dat er onweersbuien ontstaan in de loop van de middag. Maar dat is nog onzeker. Daar gaan we de volgende dagen moeten opvolgen. En tweede Pinksterdag, dan ook nog temperaturen van 25 graden met kans op lokale regen of onweersbui. Maar laat ons zeggen dat het weekend toch wel nog een beetje onzeker is.
0: Ja, want ik dacht, nu is hij aan het overdrijven. Niet?
2: Nee. Want er zijn er al enkele voorspellingen geweest van mensen die tot 30 graden voorspellen.
3: Ja, ik heb
2: dat niet van
3: geleden.
2: Ja, daar moet dat al in krant of in, ja, weet ik weer waar gestaan hebben. Dus, maar ik ga nog zo ver niet. Ik ga erop om. 6,27.
3: Maar ja, het is toch al wel wat beter dan we hebben gehad, hè? Want ik zat daar van de week nog in een hagelbui. Ik kan u verzekeren, dat was nu niet zo plezant.
2: Nee, dat had te maken met het lage drukgebied nabij Noorwegen. Mm-hmm. En als we lage drukgebied hebben ten noorden van ons, dat is meestal niet zo goed. Dat gaat meestal gepaard met buien. En zoals nu, koude bovenluchten. En in mei kan er dan ook nog altijd hagelvallen. Ja, in principe kan er iedere maand van het jaar hagelvallen. Maar dit was nu wel hagel, maar niet zo groot als in bij zomerse onweers kan het wel een keer zijn dat je een nagelbui hebt van 5 centimeter grootte. Maar dat was nu wel niet het geval.
0: Nee. 40 liter heb je gezegd, 4 emmers. Er komen er een paar bij deze week, heb ik de indruk.
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dus met andere woorden, we zullen waarschijnlijk naar de normale waarde gaan voor de maand mei. Dus dat is zo wat mijn pronostiek.
0: En de landbouwers mogen niet meer oppompen, heb ik begrepen, vanuit de
2: slot. In Oost-Vlaanderen moet er blijkbaar, is dat van kracht gegaan. Wat hebben ze laten zien op TV Oost afgelopen dagen. Dus dat men geen water meer mocht oppompen uit de rivier, omdat het te weinig water is.
0: Duidelijk signaal dat er te weinig is op dit moment.
2: Ja.
0: Ja, dan gaan we ermee akkoord. Hè. Laat het maar regenen deze week en dan naar het einde van de week.
2: En op het einde van de week, mooi weer vandaag, zo Bart Kelsingen. Dus,
0: Herbert die zingt dan weer over de lente. Daar gaan we zo
2: Het is nog altijd lente, maar het is nog altijd een maand mei. Dus voor ons weermensen begint op 1 juni de zomer. Mm-hmm. Maar weer, volgens de sterren, volgens de stand van de zon en de maan en al, is dat maar op 21 juni dat de zomer begint. Dus we hebben nog een beetje geduld.
0: Prima. Dankjewel voor je weerpraatje, Patrick. Ja, ziet er mooi uit. We kijken uit naar het einde van de komende week.
2: Toch? Zeker en vast. En ik hopelijk gaat dan nog een vervolg komen met wat mooie dagen. Toch alleszins warme dagen, als ik op de lange termijn kijk.
3: We houden je eraan.
0: Ja. En toch maar insmeren, denk ik dan. Naar het einde van de week.
2: Ja, uiteindelijk insmeren. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Patrick. Volgende week zondag terug van de partij hier bij ons.
2: Ja.
0: Voor het weerpraatje. Dag. Tot volgende week.
2: Dag.

0: Goedemorgen, je luistert naar RBS. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Iets in mij zegt dat we dit ook terugvinden in het repertoire van Whitney Houston, maar dit was Ziggy in the House met I Wanna Dance With Somebody. Kevin, gaan we vogeltjes tellen?
1: Nee, we gaan geen vogels tellen, Guy.
0: Vogelvinken of wat was het?
1: Straatvinken eigenlijk. Straatvinken zelfs. Maar je mag jij altijd vogels beginnen tellen, hoor.
0: Oké. Okay.
1: We gaan iets anders doen. Dus met straatvinken tellen inwoners in heel Vlaanderen op donderdag 21 mei 1 uur het verkeer in hun straat. Meedoen is simpel. Zet die dag om 5 uur een stoeltje op je stoep en neem je telformulier erbij en begin met het vinken van alle fietsers, auto's en andere voertuigen. Door ook een straat-o-sfeer vragenlijst in te vullen, vertel je meer over de leefbaarheid in je straat. Wetenschappers van de Universiteit van Antwerpen en de KU Leuven gaan dan aan de slag met de data. Bekijk je straat eens van een andere kant en geef je op als straatvinker via www.straatvinken.be.

0: London Beat uit 92 was dat met You Bring On The Sun. In Daknam staat deze maand opnieuw alles in het teken van Reinaard de Vos, want de Reinaardkring die trapte de feestelijkheden gisteren al af met Reinaard viert meien. Op Pinkstermaandag 25 mei volgt dan de 54ste Kunst- en Ambachtenmarkt. Tientallen standhouders, kunstenaars en ambachtslui tonen er hun creaties aan het publiek. Bezoekers kunnen dit jaar ook kennis maken met enkele nieuwigheden, zoals onder andere de Reinaardbekers, tijdelijke tattoos, een schminkstand en een fotoshoot met Reinaard de Vos en zijn vrienden. En voor de extra sfeer zorgt daar ook de Keltische Hoeve. Wie komt er ook langs? Dat is Willy Lindhout, de striptekenaar die komt naar Daknam met zijn allernieuwste Urbanus-strip. En daarnaast schenken de organisatoren voor het eerst ook een derde Westmalle bier van het vat, namelijk de Westmalle Duo.
1: En tijdens de week van de opvoeding zitten we samen lachen, ontdekken, spelen, knuffelen en genieten centraal. Op dinsdag 19 mei geeft pedagoge Lien Geerlink een lezing in basisschool Vlek in Dendermonde. Op woensdag 20 mei kun je terecht op een pupperwareparty in Cultuurhuis, beter gezegd, Belgica. Of deelnemen aan de bewegingsactiviteit Ouderstreken en Kinderpret in de Bib. Op zaterdag 23 mei maakt de Bib zich dan klaar voor een boekstartdag. En op zondag 31 mei sluiten we af met een gezinsfestival op Campus De Kroon Ouderkind Yoga. Een pannakooi, smink, silent disco en babyhoek staan te wachten. Wil je nu nog meer info, dan kan dat op www.dendermonde.be/week van de opvoeding.

King was dat uit 85 met Love and Pride. En dan is er de week van de korte keten, want de Lokerse handelaars worden in de kijker gezet. En ook in Hamme is dat zo, de lokale handelaars beter. In Hamme worden lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de week dus van de korte keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en aan handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. En dat al vanaf gisteren tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende handelaars. Klanten krijgen tijdens de actieweek ook een leuke attentie bij de

materiaal worden 4 containers geplaatst aan het vroegere Rijksadministratief Centrum in de Begijnhoflaan. Om alles veilig te laten verlopen neemt de stad ook tijdelijke verkeersmaatregelingen. Een deel van de Begijnhoflaan, langs het water, tussen de Sint-Joris-Gilde en het Sasbrugje, wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen er wel altijd door. Daarnaast geldt op een ander deel van de Begijnhoflaan voortaan in richtingsverkeer. Auto's mogen daar enkel nog rijden van de Sint-Joris-Gilde richting de Zuidlaan. De maatregelen blijven van kracht tot midden september.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477

0: zo'n nieuwe versie, coverversie was dat van Like a Prayer.
1: Studenten voedingstechnologie van Hogeschool Odyssee in Sint-Niklaas hebben kennis gemaakt met koken met zeewier. Tijdens een workshop ontdekten ze hoe zeewier verwerkt kan worden in producten zoals kaas, salami, chips, gin en whisky. De workshop werd begeleid door seaweedchef Donald de Schacht. Volgens hem heeft zeewier veel potentieel in de voeding van de toekomst. Hij wil dat zeewier even vanzelfsprekend wordt in de keuken als andere basisproducten. Men ziet zeewier als meer dan een tijdelijke trend. Volgens opleidingshoofd Lisbeth de Vos bereiden ze hun studenten voor op een voedingssector die sterk verandert en op zoek is naar duurzame alternatieven. Voor veel studenten was het de eerste kennismaking met het zeewier in de keuken. Ikzelf heb het nog niet gegeten. Jij wel, Guy?
0: Ja. Ja,
1: en is het echt
0: dat
1: lekker?
0: Dat is lekker.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus dan moet ik dat toch eens proberen.
0: Proberen, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, ja. Goed.
0: En dan is er nog een berichtje uit Hammen, want in Hammen is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hammen opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte dan wel jarenlang aan, maar de herinrichting is nu dus volledig afgerond. Een officiële opening die komt er ook voor de bewoners daar en die staat gepland volgende maand dus in juni.

0: Halloween was dat met Euphoria. De serviceclub 51 uit Dendermonde die heeft voor in totaal €51.000 aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van €500 tot €5.000. En dat onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. Ze zetten zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De vereniging ondersteunt onder meer projecten rond sport, cultuur, sociale acties en liefdadigheidswerk. En dat met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren uit de regio van Dendermonde. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor al de aanwezigen.
1: En de stad Sint-Niklaas willen geen goederen of diensten meer aankopen van bedrijven die mogelijk het internationaal recht schenden. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Het gaat onder meer over producten uit bezette Palestijnse gebieden. Bedrijven die willen samenwerken met de stad zullen voortaan een verklaring op eer moeten ondertekenen. Daarin bevestigen ze dat ze hun activiteiten niet in de strijd zijn met het internationaal recht. Bij overtreding kan er een boete van €1.000 per inbreuk volgen. Volgens het stadsbestuur wil Sint-Niklaas daarmee een duidelijk signaal geven rond ethisch aankopen en openbare aanbestedingen.
2: Smile. Let me see you dance, babe.

0: 20 jaar geleden is het ondertussen Zoeg Herovers dat met Baila, You Sexy Thing. En dan heb ik het niet over jou.
1: Over u? Misschien,
0: ja, misschien, wie weet.
1: Of ja, wie weet het over wie. Ja. In ieder geval, we gaan nu even nog naar Zeelen, want de politie Berlaren-Zeelen organiseert een infomoment rond cybercriminaliteit. Want cybercriminaliteit is sterk in opmars in onze regio. Steeds meer inwoners worden geconfronteerd met slimme vormen van oplichting via internet, e-mail, telefoon en zelfs aan de deur. Cybercriminelen spelen daar bewust op in op het vertrouwen, tijdsdruk en momenten van onoplettendheid. Oplichting kan iedereen treffen, ook wie erg voorzichtig is. De vormen van oplichting zijn talrijk en vaak moeilijk te herkennen. Wil je leren hoe je fraude sneller herkent en hoe je kan voorkomen dat je slachtoffer wordt? Wel, dan ben je welkom op het infomoment over cybercrime, georganiseerd dus door de politiezone Berlaren-Zeelen. Het gaat door dinsdag 2 juni om 19:30 s'avonds in het gemeentehuis Markt 50 te Zeelen of op woensdag 17 juni om 19:30 in de Vennestraat 36 in Uitbergen. Maar je moet wel inschrijven, dat is verplicht en dat kan voor Zeelen uiterlijk 29 mei en voor Berlaren Uitbergen dan voor 14 juni. En inschrijven kan via 052 45 98 45.
0: En in Appels bij Dendermonde is een grote solidariteitsactie op gang gekomen en dat na de zware brand van woensdagavond. Daarbij werd een landbouwbedrijf, een woning, maar ook het historische Ros Appels volledig vernield. De omvang van de schade werd pas donderdagochtend duidelijk nadat het vuur volledig was geblust. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is wel enorm. Om de getroffen familie te steunen werd intussen ook een crowdfunding opgestart en die bracht al meer dan 27.000 euro op. Ook inwoners van Appels zamelen massaal materiële hulp in. Daarnaast organiseert ook de basisschool De Oogappel een ijssalon waarvan de volledige opbrengst naar de familie gaat. En dat zegt dan weer leerkracht Els Verwaren, die ook meter is van het Ros Appels. Dat ging dus verloren bij de brand. Dat is een groot houten paard dat geïnspireerd is op het Rosbeijaard van Dendermonde. Het paard was trouwens ook pas gerestaureerd en zou deze zomer nog de blikvanger worden van de jaarlijkse omgang van appels. Of er een nieuwe Ros Appels komt, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens de initiatiefnemers gaat alle aandacht nu eerst naar de getroffen familie.

0: the Night daar in 1963 moet een bijzondere nacht geweest zijn.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ik was er niet bij.
1: Nee, ik ook niet.
0: Frankie Valli, beter was dat, samen met de Four Seasons en December 1963. En daarmee gaan we stilaan richting 11 uur. Zo dadelijk is er Iedereen Eco en wij zijn er terug tussen 11 en 12 met deel 2 van Helemaal Regionaal.
2: RBS. Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
3: Vanuit Berlare.
2: Op 107.4 FM.
4: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
5: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
4: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
5: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
4: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
5: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
4: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
2: RBS.
3: RBS Radio. Iedereen Eco.
6: Sinds 2026 staat het mobiliteitsbeleid van Belgische bedrijven voor een grote uitdaging. De overheid heeft beslist dat ondernemingen die bedrijfswagens aanbieden ook een mobiliteitsbudget kunnen voorzien. Deze maatregel kadert in een bredere strategie om duurzamer vervoer te stimuleren en de CO2-uitstoot aan te pakken.
7: In de eerste plaats introduceert het mobiliteitsbudget een grotere flexibiliteit, vooral voor werknemers. Waar de bedrijfswagen jarenlang een vanzelfsprekend onderdeel was van het loonpakket, krijgen werknemers nu de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe ze zich willen verplaatsen. Ze kunnen opteren voor een milieuvriendelijke wagen, investeren in een alternatief vervoersmiddel zoals de fiets of het openbaar vervoer of huisvesting of een deel van het budget laten uitbetalen in cash. Die keuzevrijheid sluit ook veel beter aan bij de diverse behoeften van werknemers. Zeker in een samenleving waar thuiswerken en kortere woon-werkafstanden steeds vaker voorkomen.
6: Daarnaast heeft de maatregel een duidelijke ecologische doelstelling. Door duurzamere mobiliteit te stimuleren wil de overheid de CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan een beter leefmilieu. Minder afhankelijk van de klassieke bedrijfswagen kan bovendien leiden tot minder verkeersdruk, wat niet alleen het milieu, maar ook de algemene levenskwaliteit ten goede komt. In die zin past het mobiliteitsbudget binnen een bredere maatschappelijke evolutie richting duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Toch is de invoering van het mobiliteitsbudget niet zonder uitdagingen. Voor bedrijven betekent dit een aanzienlijke administratieve en organisatorische last.
7: Ja, want uiteraard is zoiets invoeren niet zomaar van een leien dakje. Werkgevers moeten een nieuw beleid uitwerken, de verschillende mobiliteitsopties aanbieden en werknemers ook begeleiden in hun keuze. Vooral voor grotere ondernemingen kan dat een bijzonder tijdrovende oefening zijn.
6: Ook bij werknemers bestaat er enige terughoudendheid. De bedrijfswagen is in België diep verankerd als een belangrijk extralegaal voordeel. Niet iedereen is bereid om dit op te geven, zelfs niet in de ruil voor meer flexibiliteit. Daarnaast kan het mobiliteitsbudget als ingewikkeld worden ervaren. Werknemers moeten inzicht hebben in de financiële en praktische gevolgen van hun keuzes, wat niet voor iedereen evident is. Duidelijke communicatie en begeleiding zijn hiervoor dus nodig.
7: Maar ook duidelijke keuzes vanuit de overheid. Als we minder autoverplaatsingen willen, moeten we inzetten op die duurzame alternatieven. Dus, beste Vlaamse regering, als jullie willen dat er echt 30% meer verplaatsingen op een duurzame manier gebeuren, dan gaan we daar ook extreem duurzame keuzes moeten maken. En uiteraard, heel dat mobiliteitsbeleid uitwerken, dat hoef je niet alleen te doen. Heel wat partners, waaronder de Fietsersbond, begeleiden bedrijven mee bij die slimme keuzes maken om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen.
3: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
8: En Colruyt Tracteer.
1: trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050, of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: 1961. Dat was Roy Orbison met Crying. Welkom terug in deel 2 van Helemaal Regionaal. Ondertussen bijna 8 over 11 hier bij RBS. En bij ons in de studio Tosca Oudenaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan praten over het 25-jarig bestaan van de school Olvi Pius X in Zeelen is dat. En jullie hebben wel al wat gefeest, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. We hebben al heel wat gepland gehad en er komt nog wat ook. Hè.
0: Misschien starten met gewoon de school al even voor te stellen. Ik heb begrepen 25-jarig bestaan, maar daarvoor bestond de school eigenlijk ook al wel, denk ik. Hè?
1: Ja, klopt. Het was echt zoals het vroeger vaak was in regio's, een meisjesschool en een jongensschool hier in Zeelen. De meisjesschool, het Onze Lieve Vrouw Instituut op de Koevliet en dan de jongensschool meer Pius X Instituut aan de Kapellestraat. Ja. Ja, zij bestonden al heel lang. Hè.
0: En na de samenvoeging, over hoeveel leerlingen spreken we dan ondertussen?
1: Op dit moment 1200 en als we Pius X Basis erbij rekenen, zitten we aan 1500 leerlingen.
0: Dat is al de moeite.
1: Dat is de moeite.
0: En jij bent pedagogisch directeur, als ik het goed gelezen heb.
1: Ja, van de eerste graad.
0: Ja. Van de eerste graad. Ja, er is 25-jarig bestaan, dus dat wil zeggen dat jullie wel wat activiteiten organiseren. Er is ondertussen ook het Stressfactor Festival geweest, want dat ligt al even achter ons. 8 mei was het. Ja. Voor de eerste keer. Speciaal om reden van 25 jaar.
1: Ja, inderdaad. En speciaal vooral voor onze leerlingen. Wij wouden hen echt wel ook eens in de kijker zetten en tonen dat wij heel trots op hen zijn en met hen ook de school verder uitbouwen. En we hebben dan Stressfactor ingeschakeld en dat was ongelooflijk. Mooi weer, leuke sfeer, heel veel goede muziek en lekker eten. Het was fantastisch.
0: Want Stressfactor, als ik het allemaal goed voorbereid heb natuurlijk, is een organisatie eigenlijk die dus scholen een organisatieplatform eigenlijk dat scholen en jongerenfestivals ondersteunt, waar jullie kunnen beroep op doen, maar zij selecteren wel een aantal scholen, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, we hebben echt een dossier moeten opmaken samen met onze leerlingen van de leerlingraad, wat eigenlijk de reden is dat wij vinden dat het wel de moeite waard is om eens naar Zeelen te komen met al het hebben en houden dat een festival ook met zich meebrengt. En wij zijn eigenlijk als eerste school toen, vorig jaar al, geselecteerd omdat zij ook onze regio nog nooit hadden bezocht. En ze vonden het natuurlijk een goede reden om als school 25 jaar bestaan te vieren.
0: En wat moet ik bij zo'n festival voorstellen? Want ik zie grote namen als Reggie, Michael Amani, twee Belgische DJ's en producers.
1: Ja, en dan daarbij ook nog heel wat influencers. Eigenlijk gaan zij in zee met heel wat bekende mensen om jongeren ook de kans te geven eens met die mensen in contact te komen. Niet elk kind kan zomaar naar een festival. Niet elk kind mag dat of wil dat. En zij geven daarbij ook nog de kans aan een kerngroep, wat wij ook samen hebben opgesteld, om mee op te bouwen. Dus we hebben maanden voorbereid. We hebben samen bepaald hoe gaan we het festivalterrein aankleden? Wie gaat er helpen om de boxen te installeren? Wie gaat de DJ's ontvangen en de loges installeren? Dus leerlingen hebben echt wel samen met ons de voorbereidingen gedaan. Wat hen misschien ooit ook de kans geeft om verder studies te doen tot helpen op een festival, technische crew of catering of andere zaken.
0: Ja. Ik lees ook dat ze uitkeken naar leerkrachten besmeuren met slagrollen.
1: Ja, ja. Ja, dat was een ideetje van onze toch wel zeer enthousiaste leerlingenraad. Dus wij hebben eigenlijk vooral geprobeerd om leerlingen daar ook bij te betrekken. En ja, uit een brainstorm kwam toen de vraag, mogen wij slagroom gooien op leerkrachten? Uiteraard vond niet iedereen dat een goed idee. Nee. Maar uiteraard heb je altijd binnen een team mensen die zeggen, goed, we doen dat voor de leerlingen. Het ludieke is toch ook wel belangrijk bij de jongeren. En we hebben toch heel wat slagroom mogen zien op de gezichten van mijn leerkrachten. Ja, klopt.
0: Maar het ging verder dan slagroom, lees ik.
1: Ja, ja.
0: Een emmer met slijm over het hoofd.
1: Ja. Ja, ik ben zelf beslijmd.
0: Beslijmd.
1: Ja, inderdaad. Ja, was een beetje in het kader van RIP Roken, een organisatie die samen met Kom op tegen Kanker de jongeren bewust maakt van het gevaar van vapen en roken. En eigenlijk willen ze tonen dat wat daar in die producten zit toch wel erg beschadigend is voor de gezondheid. En dat deden ze door slijm te gooien over mij als directeur. Wanneer ze 3 goede antwoorden hadden gegeven op de vragen die te maken hadden met gevaar van vapen en roken.
0: Ja, dus uiteindelijk was de doelstelling leerlingen overtuigen om toch niet te starten met roken.
1: Inderdaad, ja. Ja.
2: Ja, dat
0: was ik verder vragen. Ja. Oké, goed. Zo dadelijk praten we verder over de activiteiten die nog op de planning staan rond 25 jaar Olvi Pius X.
1: Top.
0: In Zeelen.

0: Ritchie Family was dat met de best disco in town. Bij ons in de studio nog Tosca Oudenaert, pedagogisch directeur van All VPU's team.
1: Ja.
0: School in Zeelen. Ja, 25 jaar, dat is niet niks. Je hebt die fusie eigenlijk zelf meegemaakt?
1: Nee. Mijn man wel, maar ik zelf niet. Ik ben zelf 6 jaar directeur en heb daarvoor 13 jaar lesgegeven. Maar heb uiteraard de geschiedenis meegekregen van voorgaande directeurs en de collega's in de leraarskamer die al wat langer meedraaien dan ikzelf. Ja. Dus ik heb het wel een stukje gehoord als mooi verhaal ooit toen.
0: Ja, een verhaal waar we op verder bouwen, denk ik dan. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed, oké, 25 jaar. Wat staat er nog op de planning bij jullie?
1: Ja, we hebben het laatste weekend van de maand mei, het weekend van 29, 30 en 31 mei, onze OPF-feestelijkheden, waar we eigenlijk ieder jaar mensen uitnodigen op school voor diverse activiteiten, maar nu met een iets feestelijker jasje. Dus we hebben echt een reunie van de oud-leerlingen die die verhuiszomer hebben meegemaakt. Mm-hmm. Zij komen een drankje drinken op school en fuiven daarna mee met anderen die graag willen deelnemen aan onze dansavond, 29 mei. En dan hebben we 30 mei wel allerlei sportactiviteiten. Darts, tussen 4 uren voor onze leerlingen en jeugdbewegingen van Zeelen. En dan onze petanque, wat toch ook altijd wel heel wat volk trekt. Met daarna aansluitend een smulfestijn. En dan misschien een beetje anders dan andere jaren is onze eucharistieviering op 31 mei. We blijven een katholieke school en dragen dat ook in ons hart mee. En we nodigen iedereen ook uit om naar de viering te komen in de Sint-Ut Geruskerk om 11 uur, waar de minnezangers, voor eigenlijk al heel veel jaren ook aan de school verbonden, de eucharistieviering muzikaal opluisteren en daarna een hapje en een drankje op de school.
0: Ja. Dat is zondag 31 mei.
1: Yes.
0: In welke kerk?
1: In de Sint-Ludgeruskerk om 11 uur.
0: Ja. En dan zijn er gewoon nog wel wat activiteiten die ieder jaar terugkomen. Ik denk aan broederlijk delen bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Ja,
1: we hebben heel wat activiteiten die we vanuit de school doen. We hebben ook altijd een quiz. We hebben ook altijd activiteiten rondom op tegen kanker, een krokavond. Sommige dingen vanuit de leerkrachten, andere vanuit de leerlingen. Maar onze school blijft toch ook wel de gemeenschap, de ouders en de oud-collega's betrekken in onze werkingen. Het is belangrijk dat we dat blijven doen.
0: Ja, en tijdens Ramadan doen jullie ook wel iets speciaals.
1: Ja, dat is bijzonder. Dat is heel blij dat we dat hebben mogen doen. Maar we hebben de handen in elkaar geslaan met de mensen van de moskee hier in Zeelen, om eigenlijk een beetje verbindend vanuit onze eigen vasten als christenen, samen met de Ramadan van de moslims, een maaltijd te nuttigen in onze refter, met heerlijk eten van alle culturen. En dat was een groot succes en een mooi signaal als school om toch samen uit respect te vieren en samen te zijn.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je er wil aan toevoegen?
1: Ja, ik wil wel graag even terugblikken naar alle mensen die lang voor mij de school mee vanuit de stijgers hebben laten groeien tot wat het nu is. Ik denk aan de broeders, de Maristenbroeders. Met broeder Marcel denk ik als naam die Zeelenaars misschien nog wel kennen. En dan de zusters, waaronder zuster Elsa denk ik nog als laatste zuster op de Koevliet enkele jaren geleden. Mm-hmm. Die eigenlijk heel dapper geloofden in de jongeren van Zeelen. En gezegd hebben, wij willen een school voor ieder kind. En eigenlijk proberen wij dat nog altijd aan te bieden. En ben ik wel heel dankbaar dat ik vanuit mijn rol nu vandaag met een heel team achter mij dit nog altijd kunnen doen. Kinderen een kans bieden om een mooie toekomst te hebben.
0: Ja, dus nog even herhalen. Vrijdag 29 mei, dansavond voor 18 plus, heb ik dan begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, zaterdag 30 mei zijn er al die sporten. Nu tussen 4 vuren is iets wat mij nog niet zo bekend is.
1: Ja, dat is eigenlijk een sport die kinderen vaak in de turnlessen spelen, al vanuit de lagere school, waarbij je op een plein staat, de bal moet gegooid worden en als iemand geraakt wordt, gaat hij aan de zijlijn. Maar die kan dan wel door de bal te vangen terug op het plein komen. Ja. En uiteindelijk wie er als laatste met de meesten op het pleintje blijft staan, die wint. En dat is een heel spannend gegeven met heel wat pit, waar wij de jongeren ook van de jeugdbewegingen uit Zeelen tot op de school krijgen. En dat is echt om te winnen. Dat is,
0: Dat is zaterdag 30 mei. En dan sluiten jullie af met een barbecue die openbaar is. Daar kan iedereen naartoe
1: komen?
0: Daar
1: kan iedereen naartoe. Op onze socials kan je daarvoor inschrijven.
0: Goed, waar vinden we meer info nog?
1: Ik denk dat dat het makkelijkste is om naar onze Facebookpagina van de school te gaan. Maar ook op de website kan je zeker voldoende info vinden.
0: Ja, en afsluiten doen we met die eucharistieviering en die receptie.
1: Ja.
0: Dat klinkt ook goed, hè? Receptie.
1: Dat is heel goed.
0: Op zondag 31 mei.
1: Ja.
0: Goed, Tosca, dank je wel voor de komst naar de studio. Veel succes met jullie activiteiten daar en altijd welkom bij ons hier bij RBS.
1: Dankjewel.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: paar jaar geleden werd dit nummer herwerkt. Jawel, Small Town Boy was dat van Bronski Beat.
1: De stad Sint-Niklaas heeft een nieuwe databank gelanceerd voor lokale ondernemers. Via het systeem Stadsleverancier kunnen bedrijven zich vrijwillig registreren om sneller in beeld te komen bij kleinere opdrachten van de stad. Volgens de schepenen moeten stadsdiensten zo sneller de juiste ondernemers vinden. En de registratie geeft geen garantie op werk, maar verhoogt wel de kans om gecontacteerd te worden wanneer een opdracht aansluit bij de expertise van een bedrijf. De stad wil op die manier lokale economie extra ondersteunen binnen de regels van overheidsopdrachten. Ook studiegroep IRTAS, die al 40 jaar samenwerkt met de stad rond publieke ruimte, reageert positief. Volgens Pieter Moor zijn de opdrachten inhoudelijk sterk en zorgt de stad voor een correcte en vlotte vergoeding.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: Caroline was dat met Dean Delanois en Elke dag een lach. Een jaar na de fusie kampt politiezone Schelde-Waas nog altijd met een groot personeelstekort. De zone mist momenteel 82 operationele medewerkers. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de aanrijdtijden bij interventies. Politiezone Schelde-Waas ging begin vorig jaar van start en bundelt de korpsen van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Gilliswaas, Stekene en Temse. Volgens de korpschef Leo Maris is het tekort deels historisch gegroeid, onder meer door de vroegere kleine politiezone van Zwijndrecht. De politiezone probeert het probleem intussen aan te pakken met extra aanwervingen. Dit jaar kwamen er al 23 nieuwe operationele medewerkers bij. Door enkele vertrekkers stijgt de effectieve capaciteit uiteindelijk met 14 personeelsleden. Door het tekort en het stijgend aantal interventies zijn de gemiddelde aanrijdtijden ook licht toegenomen. Politieploegen doen nu gemiddeld iets meer dan 14 minuten over een interventie. Toch raakt nog altijd zo'n 70% van de dringende oproepen binnen het kwartier ter plaatse. Volgens korpschef Maris zal het nog wel enkele jaren duren voor het personeelskader volledig is ingevuld.
1: En de stad Dendermonde start met buurtinformatienetwerken BINS. In zo'n BIN zorgen buren voor sociale controle en geven ze verdachte handelingen, personen en voertuigen door aan de politie. Is er in jouw straat of buurt draagvlak voor zo'n BIN en wil jouw gezin er deel van uitmaken of voel je geroepen als coördinator, meld je dan aan via je naam en adres via bin@dendermonde.be. Je ontvangt dan ook een uitnodiging voor de infosessie in juni en meer info ook nog op www.dendermonde.be/bin. En ik ben zelf in zo'n BIN-netwerk. Het is heel interessant.

0: 1984 was dat Kalimba de Luna.
1: Leerlingen van het vijfde jaar Lasse van het VTI in Aalst hebben twee metalen zitbanken gemaakt om kanker bespreekbaar te maken. Een van die banken zal vandaag te zien zijn aan het hoofdpodium van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker in Mechelen. Volgens leerkracht Michael Hoste kadert het project binnen het schoolthema rond kanker en bewustmaking. De bedoeling is dat de banken later ook in de scholen worden geplaatst om gesprekken over kanker op gang te brengen. Intussen is er ook al intentie vanuit de A-Zorg ziekenhuis om een bank op de afdeling oncologie te zetten. De leerlingen mogen zondag bovendien zelf het podium op om hun verhaal te vertellen. Met het project nemen ze ook deel aan de wedstrijd Steel Warriors. In de categorie sociale media haalde het VTI al de overwinning binnen. Voor de realisatie van de banken kreeg de school de steun van verschillende sponsors. Zo zorgde VDL Belgium voor het plooien en laseren van de metalen onderdelen, terwijl de verdere afwerking volledig door de leerlingen zelf werd uitgevoerd.

0: Uit de oude doos, zo noemen we dat ook wel eens. 1969. Cliff Richard was dat met The Good Times and The Better Times. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad die gaat morgen stemmen over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek in Lokeren die loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust wel beter gaan garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur van 4 uur 's nachts voor terrassen, standhouders en nachtwinkels in de feestzone. En dat geldt enkel tijdens de weeknachten, want op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels wel van kracht. En daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Volgens burgemeester Philippe Anteunis moet de nieuwe regeling het evenwicht bewaren tussen feestvierders en inwoners die tijdens de feestweek toch voldoende nachtrust willen. En tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Ook het buitenzetten van grof vuil is tijdens de feestzone niet toegestaan.
1: Dompel je onder in de middeleeuwen tijdens de archeologiedagen op zondag 31 mei. Zo zet dan Stadscentrum Vleeshuis de middeleeuwen centraal. En dat tussen 10 en 6 uur. Zo ontdek je in en rond het museum de rijke geschiedenis van Dendermonde. Bezoekers genieten van een middeleeuws marktje, inloopworkshops en demonstraties van oude ambachten. Je verkent verborgen plekken zoals de kelder van de Kop. Die krijgt uitleg over opgravingen aan de Grote Markt. En je wandelt mee met de rondleidingen door de middeleeuwse Dendermonde. Het museum lanceert ook een nieuwe familietour en een archeologie-spel voor scholen. En de toegang die is gratis.

0: of Epidemic was dat nog van The Tramps. Nog twee kleine korte berichtjes over Sint-Niklaas dan, want de politie van Sint-Niklaas die heeft vrijdagmiddag een dronken man opgepakt op de Grote Markt. De man viel rond 12:30 verschillende voorbijgangers lastig. De politie kwam ter plaatse en hield hem bestuurlijk aan. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor om daar zijn roes uit te slapen in de cel. En nog in Sint-Niklaas werd er ingebroken in een woning in het Reinaardpark. Daarbij beter maakten de daders onder meer juwelen buit. De inbraak werd vrijdagavond kort na 9:00 ontdekt. Onbekenden hadden de voordeur van de woning opengebroken. Naast juwelen verdwenen ook een paar toestellen. De politie die onderzoekt daar verder nog de feiten.
1: En ik neem jullie nog even mee naar Dendermonde, want de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort legt niet alleen nieuwe infrastructuur aan, maar brengt ook een stukje stadsgeschiedenis opnieuw aan het licht. Tijdens de werken werd een historische waterkeringsmuur, ook wel een beer genoemd, blootgelegd en gerestaureerd. Het kruispunt wordt al bijna 2 jaar heringericht om het veiliger te maken, onder meer met fietstunnels voor zwakke weggebruikers. Ook de omgeving van de Bruinkaai krijgt een groenere invulling met bufferbekken dat regenwater moet opvangen en tegelijkertijd verwijst naar een vroegere monding van de Dender in de Schelde. Bij de werken kwam een oude gemetselde dam met sluis opnieuw tevoorschijn. Die maakte vroeger deel uit van een vastingsgordel rond Dendermonde en diende om water uit de Schelde naar de stadswallen te sturen. Alleen het puntig torentje, de zogenaamde monnik, was jarenlang nog zichtbaar boven de grond. De gerestaureerde beer moet nu opnieuw zichtbaar worden als verwijzing naar het historische verleden van Dendermonde. En ik heb ook nog goed nieuws, want volgens de plannen zou de volledige heraanleg van de Mechelse Poort klaar zijn tegen eind augustus.

0: grote hit van Wiltura. Vandaag kreeg je hem in de versie van Gary Hagger. Dat was Vlaanderen, mijn land.
1: Helemaal regionaal.
0: Helemaal regionaal, ja, op zondagochtend 17 mei. 2 uur lang, de tijd die vliegt. Ik
2: Inderdaad,
0: het is alweer voorbij. We hadden een gesprek daar straks met Tosca Oudenaert, pedagogisch directeur van het Olvi Pius X, of Pius 10. School is dat hier in Zeelen, met de activiteiten nog naar aanleiding van 25 jaar de school daar. En ook nog even vermelden, op Pinkstermaandag 25 mei is er de 54ste kunst- en ambachtenmarkt in Daknam. En ook daar zal RBS aanwezig zijn. Dus hopelijk ben jij er dan ook bij. Er zijn nog wat collega's vandaag, Kevin, deze namiddag.
2: Ja, ik denk dat dat nu even 2 uur non-stop is. Ja, en dan daarna Dominic Wouwmans van 2 tot 4. Daarna LNB met zijn programma.
0: Killer Bee noemen wij die.
2: Inderdaad. Killer Bee. Tot 7 uur. En dan natuurlijk lekker relax met Bart Staes van 8 uur tot 10 uur.
0: Helemaal regionaal, live vanuit onze studio in Zeelen, is er volgende week zondag terug met collega Peter Vervaat. Ga je aan tafel, eet smakelijk.
2: En nog een fijne zondag.
0: Ja, inderdaad. En geniet nog van onze muziek vandaag.
2: Inderdaad, zeker.
0: Tot de volgende.
2: Dag.
3: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
3: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
4: Uw huis, dat is heilig. Profel Suys Bruggeman ga je voor extra veilig.
5: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
4: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
5: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
4: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suysbruggeman.com.
5: Suys Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
4: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 12 uur.
1: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

zondag is er Helemaal Regionaal. Helemaal Regionaal. Een live radioprogramma met het accent op de regio. In Helemaal Regionaal ontvangen we elke zondag de Weerman. En we zetten ook bekende of minder bekende luisteraars die iets leuks te vertellen hebben op onze praatstoel. En verder steken we het programma boordevol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio. Yo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop.

0: helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 1 juni tussen 17 uur en 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Nartist te Temse of in het Henri van Dalen Centrum te Zeelen. Het kan ook op dinsdag 2 juni tussen 18 uur en 21 uur in de gemeenteschool Het Kraaienest te Grimbergen of op woensdag 3 juni tussen 17 uur en 19.30 uur in de Meerminte Waasmunster.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

een prima song voor een ritje met de wagen. Al moet je dan natuurlijk wel rekening houden met de prijs van de brandstof. Laat dat de pret niet bederven. De komende twee uur zitten weer goed voor de classics en de hits op RBS Radio. Zo net was dat inderdaad. Driver's Seat van Sniff and the Tears. En nu Wax. Helemaal raak. Een schot in de roos. Right between the eyes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: gaan.
1: En vanavond kan je mooi kijken naar een overzicht op tv van dat concert in de Afvalsdoom van Pommelien Thijs. Dit was ze met haar nummer Ik Moet Gaan, grote talent in Vlaanderen. En over grote talenten gesproken in Vlaanderen, dan mogen we zeker vast Louis Neefs niet vergeten. Hier is hij samen met zijn vriend Benjamin.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

0: Daarnet Love, Sex and Magic op de radio. Dat kan allemaal op een zondag. Justin Timberlake was er samen met Ciara. En Sunny Side Up was er ook met Up Into the Sky. Tight Fit met The Lion Sleeps Tonight. Dat mag op een zondagnamiddag. Zometeen een radioklassieker van Engelbert Humperdinck. Am I That Easy to Forget?
1: RBS Radioklassieker.

0: kleuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

onverwachte overlijden van haar echtgenoot heeft ze gelukkig weer de moed gevonden om terug de muziek te herwaarderen en te gaan optreden. Belle Perez was dat met El Mundo Bailando. We gaan naar 3 uur toe. Dat doen we met muziek van Fleetwood Mac. Don't stop, helemaal niet. We blijven muziek spelen voor u 24 uur op 7. En nu Steve Harley en Cockney Rebel. Hier is Make Me Smile.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 3 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.

Wat is dat allemaal? Zeg, Who's That Lady With My Man? Dat was Patricia Pai. Daarvoor hoorden we ook nog Dan Hartman met I Can Dream About You. Nu dit mooie, fragile nummertje van Mecano. We luisteren samen naar Hijo de la Luna.

Ik meen dat het in die tijd, spreken van de jaren 1990, te maken had met de auteursrechten. Corrigeer me als ik het mis heb, maar dat was toen in de tijd Leijers, Michiels en Soul Sister. Daarna was terug gewoon weer Soul Sister, maar hun muziek blijft natuurlijk staande. Kurt Nielsen die is sinds 2004 heel bekend geworden, ook hier bij ons, met vooral dit nummer She's So High.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reed vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Bij de ene persoon gaat het al iets makkelijker dan bij de andere. So Easy to Fall in Love, dat was Olivia Dean. En als je misschien zoekt naar iets handigs om de liefde te verklaren aan je geliefde, kan een roos wel eens helpen. Dit is Anne-Christie met De Roos.

C, maar dan op speed. Dat was een nummer van High Track. Zometeen werk van In Excess, die Original Sin. Maar eerst dit gitaarwerk. Ja, hij is een meester in gitaar. Maar ook zang uiteraard heel goed. En het is een echte performer. En we horen hem ook graag op de radio. Hier is Always on the Run.

0: vrij voor een echte radioklassieker. En we kozen ditmaal voor een nummer uit 1963. La nuit non finit plus. Hier is Petula Clark.
1: RBS Radioklassieker.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in

Sint-Niklaas biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

En dan opletten dat je niet in slaap valt, zeker op een zondagnamiddag. Dat was werk van Jizo en Zane, Eyes Closed. Wilt u raar? Hij kan niet zonder jou.

Hij kan niet zonder jou. Een bekentenis die wordt bezongen door Wiltura. Zo, we stomen op naar 4 uur. Dan hebben we Ellen B. Die zit klaar voor zijn show tot 7 uur vanavond. Veel plezier daarmee. Ik heb voor jou nog Xandy met One Life en deze 5 Seconds of Summer. Ja, naar de zomer, daar kijken we allemaal naar uit. Hier is She Looks So Perfect.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Vele de Jageren uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Henk Mouwmans.
1: Leuke plaatjes allemaal, hè? Hier op zondag. Zo tussen 2 en 4. Maar we maken het nog mooier. Tot 7. Hallo, goedemiddag allemaal. You're the China Crisis. And Wishful Thinking. Hey, hallo. Mijn naam is LMB. Ik ben je zondagse DJ-jockey hier bij RBS Radio. 3 uur lang. We doen het van 4 tot 7, zoals elke zondag. Straks een overzicht in het programma en een overzicht van de jarigen van de week.

ja, wel hier een beetje op glad ijs op het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Maar je moet de plaat toch een aantal keer horen vooraleer je het ritme wel aangenaam vindt. Hè. Ja, we waren 21ste op 25 landen, dus we mochten al blij zijn dat we mochten meedoen in de grote finale, ja toch? En daarvoor Depeche Mode met Enjoy the Silence. Geen silence hier bij RBS Radio. Wel Tall Talk nu met It's My Life.

heeft het Songfestival gewonnen. Met Dara of zoiets. Maar het woord van de week en van de maand wordt Bangaranga. Wat het ook mogen betekenen. En de rest, ja, die mag er allemaal naar fluiten.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

What We Got. Classics en hits, dat hebben we nog. De hele namiddag, de hele nacht door ook, hè. Sissy Peniston en We Got The Love Thing, dat kwam uit 1992. We hebben jarigen van de week. Plaatjes draal je voor Els Balman uit Wetteren ten Ede. Alain Berwouds uit Wetteren en Martien Bollaert, die was ook jarig. En zij woont in Overmeren.

dan, hoe dan ook. Maxime en Babette. We hebben binnen een uurtje het weerbericht van Patrick Haantjes. En dat ziet er heel goed uit. Vooral voor de Europa-runners. Ja hoor, we gaan naar tropische temperaturen. Dat wordt zweten. Straks meer informatie daarover wat er allemaal op de Zonberg in Zeelen gaat gebeuren volgend weekend. En vooral volgende zondag. We hebben de Wiltura-story ook om 17:30. Ik draai de nummer 1 uit de hitparade. En ja, moeten we nog meer zeggen over het Eurovisie Songfestival van gisteren. We hebben allemaal zitten kijken met puntenaftelling en zitten op- en aftrekken enzovoorts. Het was 1 uur, het was lang, het was laat. En het was misschien allemaal wat overbodig. Maar wij gaan toch nog eens terug naar de goede liedjes van in de tijd van het Songfestival. En we hebben ook nog een paar Franstalige plaatjes, een paar verzoeknummers. Dus we hebben heel veel werk nog tot 7 uur. Maar eerst, omdat 16:30 is, de Beatleplaat van de week. En dat lijkt wel een beetje het weerbericht de komende dagen. Ja, zeg het eens jongens. Here comes the sun. En hoe, het wordt warm.

konden wel geld maken, vooral zo rond kerstmis. Toen moest er een kerstsingle ingezongen worden. En zo'n paar weken in de advent, dan moest die plaat uitkomen. En geplucht op radio en televisie. Dit was ook weer het werk van ABBA in 1980. En I Have a Dream. En dit is Andy Grammer samen met Max.

0: weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

de naam van het vliegtuig die de eerste atoombom dropte op Hiroshima. Dat was Orchestral Maneuvers in the Dark. Céline Dion, ze is helemaal terug van weg geweest. En hoe? Met Danson.

Man van Samang. En als ik me niet vergis, was dat toch een tuintje van familie, denk ik. Hè? Of was het van thuis? Nee, ik denk dat familie is. Hemel voor ons twee.

best verkopende Spaanse artiest aller tijden. Julio Iglesias. Ja, zeg maar Casanova, want hij werd ontmaagd toen hij 15 jaar was. En hij heeft het al gedaan met meer dan 3000 vrouwen in zijn bed. Ja, die Julio komt daar maar achter, mannen. Je zou voor minder sentimentaal worden. Je hoorde unsentimental. En dat kwam in 1980. We gaan op naar de tijd zijn van 5 uur. Dan hebben we helemaal iedereen eco. En het gaat deze week over de bedrijfswagens. Tot zo. Mm.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
4: Sinds 2026 staat het mobiliteitsbeleid van Belgische bedrijven voor een grote uitdaging. De overheid heeft beslist dat ondernemingen die bedrijfswagens aanbieden ook een mobiliteitsbudget kunnen voorzien. Deze maatregel kadert in een bredere strategie om duurzamer vervoer te stimuleren en de CO2-uitstoot aan te pakken.
5: In de eerste plaats introduceert het mobiliteitsbudget een grotere flexibiliteit, vooral voor werknemers. Waar de bedrijfswagen jarenlang een vanzelfsprekend onderdeel was van het loonpakket, krijgen werknemers nu de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe ze zich willen verplaatsen. Ze kunnen opteren voor een milieuvriendelijke wagen, investeren in een alternatief vervoersmiddel zoals de fiets of het openbaar vervoer of huisvesting of een deel van het budget laten uitbetalen in cash. Die keuzevrijheid sluit ook veel beter aan bij de diverse behoeften van werknemers. Zeker in een samenleving waar thuiswerken en kortere woon-werkafstanden steeds vaker voorkomen.
4: Daarnaast heeft de maatregel een duidelijke ecologische doelstelling. Door duurzamere mobiliteit te stimuleren wil de overheid de CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan een beter leefmilieu. Minder afhankelijk van de klassieke bedrijfswagen kan bovendien leiden tot minder verkeersdruk, wat niet alleen het milieu, maar ook de algemene levenskwaliteit ten goede komt. In die zin past het mobiliteitsbudget binnen een bredere maatschappelijke evolutie richting duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Toch is de invoering van het mobiliteitsbudget niet zonder uitdagingen. Voor bedrijven betekent dit een aanzienlijke administratieve en organisatorische last.
5: Ja, want uiteraard is zoiets invoeren niet zomaar van een leien dakje. Werkgevers moeten een nieuw beleid uitwerken, de verschillende mobiliteitsopties aanbieden en werknemers ook begeleiden in hun keuze. Vooral voor grotere ondernemingen kan dat een bijzonder tijdrovende oefening zijn.
4: Ook bij werknemers bestaat er enige terughoudendheid. De bedrijfswagen is in België diep verankerd als een belangrijk extra legaal voordeel. Niet iedereen is bereid om dit op te geven, zelfs niet in de ruil voor meer flexibiliteit. Daarnaast kan het mobiliteitsbudget als ingewikkeld worden ervaren. Werknemers moeten inzicht hebben in de financiële en praktische gevolgen van hun keuzes, wat niet voor iedereen evident is. Duidelijke communicatie en begeleiding zijn hiervoor dus nodig.
5: Maar ook duidelijke keuzes vanuit de overheid. Als we minder autoverplaatsingen willen, moeten we inzetten op die duurzame alternatieven. Dus, beste Vlaamse regering, als jullie willen dat er echt 30% meer verplaatsingen op een duurzame manier gebeuren, dan gaan we daar ook extreem duurzame keuzes moeten maken. En uiteraard heel dat mobiliteitsbeleid uitwerken, dat hoef je niet alleen te doen. Heel wat partners, waaronder de Fietsersbond, begeleiden bedrijven mee bij die slimme keuzes maken om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen.
1: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke.

kwamen uit Nederland. Deze meiden van Maywood. Klinkt een beetje tropisch of een beetje Caribisch toch, hè? Maar Late at Night. Ja, je zult moeten kiezen vanavond, want er is voetbal. En wat voor voetbal? Brugge tegen Union. Belangrijke match, net. En er is ook de ontknoping van de Mol. Ja, wie is het? Dat wordt ook weer opnemen, denk ik. Dat is misschien makkelijk. Goedenavond. RBS Radio met LNB nog tot 7.

The Pretenders. En Brass in Pocket. We hebben de jaren van de week. We hebben straks het weerbericht van Meteo Zeelen om 6:30. En het vervolg van de Wiltura Story. Ja, dat allemaal nog dit uur. En weet je wat? We gooien er ook nog de nummer 1 uit de hitparade op. Een joep.

nog steeds op nummer 1 in de hitparades. Deze Alex Warren en Fever Dream. En daarvoor Oh Oh Oh Little Darling van Paul Severs. Volgende week zondag in een zonovergoten zeelen. Dan komen ze weer eens voorbij. De Europa Runners. En de Fiesta Zandberg is dan helemaal opgesteld. Dus zondag volgende week gaan we met z'n allen lekker barbecuen. Of we gaan lekker brunchen. Er is heel veel te doen op de Zandberg. Het is een organisatie van de Zandberg. Vrienden en dat allemaal ten voordele van de goede doelen van de kloddenlopers. Er is optreden, er is Robert Abigail, er is een afterparty en heerlijke barbecue. En bij het voorbijkomen van de lopers van de Europa Runners kun je lekker gaan ontbijten en dat allemaal vanaf 9 uur. Dus het wordt feesten, zou ik zeggen, in Zeelen op de Zandberg. Met z'n allen lekker Europa runnen. En hier op de radio doen we ook aandacht voor de Europa runners. We worden een beetje Europa run radio, zoals dat gewoon bent. Dus dansen wordt het daar op de Zandberg in de zon. Zoals net Liquid Gold hier. Dance yourself dizzy. En deze jongen, die zal er ook bij zijn. Allen daarheen.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Een Duitser die in het Engels zingt en in het Frans. Wat moeten we daarvan denken? Dat is moet meedoen aan het Eurovisie Songfestival, denk ik. En het misschien nog winnen ook. Je hoort de Camerad en Me Mine.
1: Het Radio RBS Weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Zoals elke zondag om 5:30 het weerbericht. Een overzicht van Patrick Haantjes voor de hele week. Vandaag hebben we inderdaad toch een paar buien moeten doorstaan. Net na de middag, maar het gaat uitklaren en het wordt droog deze avond. Middagtemperaturen waren om en bij de 14 graden. De wind is zwak tot matig uit westen tot zuidwesten. Morgenochtend is het niet meer zo koud als afgelopen nacht en ochtend de minima morgen vroeg 8 graden. En in de middag halen we nog 15 graden. Morgen zien we over het algemeen veel bewolking en we voorzien ook een beetje voor de ganse dagperiode met hier en daar wat regen. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. De buien in de namiddag rond 15 graden. De wind is dan zoals gezegd uit zuidwesten. Voor dinsdag is er nog steeds kans op een bui. Minimum 7 graden, maximum 15 graden en vrij veel wind uit zuidwesten. Woensdag weer kans op een lokale bui. Er zijn ook perioden met mooie opklaringen en we gaan naar 18 graden. En voor donderdag nog meer opklaringen. Het blijft droog en we krijgen 22 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, droog en 24 graden. En voor het weekend van Pinksteren zien we wel wat onzekerheden in de modellen sluipen. Ze geven 25 tot 30 graden, maar je weet dat in onze contraien, als het zo warm wordt, dan kan er al eens een onweertje bij zitten. Dus dat wordt toch nog wat afwachten voor de Roparanners. Maar ik zou zeggen, met z'n allen naar de Zandberg. Ja toch?

0: Cultura in 1963. En dat is niet gelogen.
1: Altijd trouw.
0: Altijd trouw. Je licht. En tijdens de vakantie in Zuid-Frankrijk in de zomer van 1962, dan schrijft Tura een melodietje van zijn leven. Want hij krabbelt een paar noten op een paar bierviltjes en neemt dat mee naar Vlaanderen. En zo is Eenzaam zonder jou geschreven en geboren. Het wordt een wereldwijd succes. In België gaat het 60.000 keer over de toonbank, maar ook het buitenland is geïnteresseerd. En het plotse succes vraagt om een vlugge reactie. Op aanraden van zijn manager Kluger besluit Tura West-Vlaanderen te verlaten, in de buurt van Brussel te gaan wonen, meer bepaald in Kampenhout, waar hij zijn carrière beter kan ontwikkelen. Zijn ouders verhuizen mee en Jacques Kluger, die dan al een enige tijd ziek is, overlijdt helaas op 26 maart 1963. Zijn taken worden overgenomen door zijn zoon Jean Kluger, die Tura in de volgende decennia als trouwe producer en manager zal blijven bijstaan.

Wiltura Story elke zondag hier bij RBS. Ik heb het even opgelijst. Als we alle liedjes van Wiltura moeten draaien, dan zijn we nog goed gezocht tot 2029. Hij heeft er zomaar eventjes 120 geschreven. En we hopen ze allemaal te kunnen draaien, maar we zien wel waar we uitkomen. En dit was Peter Gabriel en Salisbury Hill. Oké. Ambiance in de kit nu. Simple Minds en de New Gold.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

lekker de zondagnamiddag door. Lekker, hè? Alright, alright. Give me the night. Dat was George Benson. Ze zitten klaar, de jarige van de week. En we beginnen met... Ja, het is eigenlijk familie. Ik ga er niet veel over vertellen. Maar ze zit hier in de studio. En dat is eigenaardig. Maar toch bedankt voor de komst. Els Balman, proficiat.

mooi, hè? De Unchained Melody uit het geboortejaar van Els Bouwman. The Righteous Brothers. En ze was jarig 12 mei. RBS Request. Net zoals ook jarig was op 12 mei. Alain Berwouds uit Wetteren. Ja, het is een beetje schrikken, maar het is AB uit W. Het zijn geboortejaar, The Good Vibrations.

The Beach Boys voor Alain Berwoud en The Good Vibrations. We hebben er nog eentje net voor het tijd zijn van 6 uur. Even vlug. Ja, dit is voor Martien Bollaert, mevrouw Props uit Overmeren. En ze krijgt... Ferre Grienaar. En dat is uit haar boortejaar van Martien. Ringen, ringen, I've got to sing. Tot zo, na 6.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 6 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Een van de lievelingsplaatjes van Bart Staes, denk ik. Oei. Coldplay bij RBS Radio en Clocks uit 2006. En tot zover de jarige van de week. Els, Alain en Martien, nog eens proficiat. Wil je zelf ook een plaatje voor je verjaardag? Ga dan even piepen op mijn Facebookpagina. En dat is Alan B. Alan, A-L-A-N. En dan B. En B is met B-double-E. Dus ga maar eens kijken. En daar alle gegevens invullen. En dan krijg je een verjaardagsplaat. Zo gaat dat hier.

gisteren Songfestival. Maar straks om 6:30 ook weer Songfestival. We gaan terug in de tijd en we draaien een plaatje. Niet wat toen met de trofee gaan lopen is. Maar toch een plaat die het gemaakt heeft in de Lage Landen. Of toch tenminste in Europa. Ja, The Kings of Leon. Die hebben we ook gedraaid met Sex on Fire. En dit was een knaller van Alan Foley. And What's the Matter Baby?

0: Madonna met Vogue, Vogue, Vogue. En dan deze heerlijke samenwerking van David Guetta met Jennifer Lopez. Save me tonight. Zometeen Nederlandstalig werk van de bovenste plank hier. Johan Verminne. Ken je deze nog? Laat me nu toch niet alleen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.

classics en hits. Zeg nou zelf. We weten ze wel te kiezen. Terug naar 65 met Claudia Silva en J. Pleuré. Ja, het was een beetje om te blijten gisteren de punten met Elisa. Nee, wat zeg ik? Isilla. Isilla, ja, dat is Alice omgekeerd. Hè? Ja, het is een beetje moeilijk doen. Op het Songfestival gisteravond, ja, we kregen 36 puntjes van de vakjury. En we kregen 0 kregen we van de kijkers en van de stemmers van het publiek. Het was een beetje sneu. Maar niks aan te doen. Ja, we gaan daarom niet daarover verder uitweiden. Misschien volgende week even kijken of we dan al een en ander kunnen oplijsten en een paar plaatjes draaien die toch wel in het oog sprongen. Maar wij gaan nu terug naar het Songfestival van 2017, want de winnaar toen was Portugal met Salvador Sobral met het zeer gevoelige Amor Pelos Dois. En de tweede plaats was toen in 2017, jawel, voor de winnaar van dit jaar, namelijk Bulgarije. En Bulgarije pakte toen uit op de tweede plaats met de Beautiful Mess van ene Christian Kostov. En België deed het in 2017 voortreffelijk, want we werden vierdes.

Lose It All, vergeet het. De vierde plaats in 2017 voor de inzending van de Franstalige omroep Blanche was dat. En de City Lights. En dan volgende week rond 6:30 duiken we weer in de geschiedenis van het o zo wonderlijke Songfestival van Europa.

0: gedaan voor Poetin en voor Xi. En voor die kerel van Irak, hoe heet hij daarvan? Iran. Everybody wants to rule the world. Ben je gek? Tears for fears. Weet je wat? We draaien eens wat popmuziek hier bij RBS Radio. M, ken je die nog? Popmuziek.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
8: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: dat zou dat toch zijn, die Tainted Love. Iets met de tenen of zo. Zoek hem even op Wikipedia. Soft Cell, dat was terug naar 1981. En de Tainted Love, bedankt. Een dansplaat, zo om 9 voor 7.
1: Iedereen bocht.
0: Doe je mee? Hier is Brain Power.

Ja, dat zijn Hollanders, daar kregen geen woord, geen lettergreep tussen. Brainpower en de dansplaten 2002. Even kijken of er nog dansplaatjes aankomen straks hier tussen 7 en 8. We draaien voor je Diana Warwick, The Eagles, Technotronic, Christina Aguilera. Alice Cooper komt langs.

Medusa, Becky Hill and the Good Boys and Lose Control. Alles onder controle, ook het volgende uur. En niet vergeten, vanaf 8 uur, lekker romantisch, 2 uurtjes op zondagavond met Bart Staes. En dan morgen vroeg, de ochtendshow vanaf 7 uur met Peter. Zoals elke werkdag hier bij RWS Radio. Ik ga eruit met Vienna. Daar zaten we gisteren toch allemaal uren naar te kijken, zeker. Vienna, dat is Wenen. En dit is Ultravox. Wat LMB betreft, tot volgende week op zondag 4 uur. En dan maken we weer een Roparen Radio van. Tot dan.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: En dat kan op woensdag 27 mei tussen 17 uur en 20 uur in de zorgband Leie en Schelde te Heusden. En tussen 17 uur en 19 uur 30 in de Meermin te Waasmünster. Ook op donderdag 28 mei kan u bloed gaan geven tussen 18 uur en 20 uur 30 in parochiezaal Toornhof te Opstal.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve

0: deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
2: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
1: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

Muziek, muziek in verschillende talen, muziek om weer helemaal tot rust te komen. Het is weer zondagavond, tijd, relax, take it easy. Wat mij betreft een hele goede avond en kom samen met mij helemaal tot rust.

is een kleuterklas. Een bedrijfspsycholoog legt uit waarom je collega's soms zich als kinderen gaan gedragen. Maar ze geeft wel bij te zeggen, ik ben vaak het grootste kind natuurlijk. Maar goed, dat is het leven zeker.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

Lionel Richie. Als je borsten te veel op en neer wippen, kan je onherstelbare schade oplopen. Je moet altijd de juiste sport-BH gaan kiezen. Ik heb dat probleem zo niet, maar dat op en neer wippen, dat gebeurt wel.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

mooi zijn. Het kan heel pijnlijk zijn. Maar het maakt deel uit van het leven. Over liefde gesproken. Wat dacht je van de liefde? De kracht van de liefde. Tot zo.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
5: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
4: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

Kaylee. Nog altijd één van mijn favoriete nummers ooit. Waarom? Gewoon daarom. En de volgende is ook een nummer om mij weg te dromen. Met al die regen van de laatste weken. Ja, is dat altijd wel een heel leuk nummer. En we komen zeker tot rust met zoiets.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: RBS, more music, the feel-good station.
6: RBS.

greatest hit to the wisdom of old.

downstairs van Tom McRae. En zelfs in de schaduw en achter glas word je blootgesteld aan de zon. UV-index is de hele tijd aan het stijgen. En dan moet je natuurlijk wel gaan smeren. Ja, altijd maar dat smeren. It's a beautiful day.

0: mailen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: RBS Radio, the easy one.

Maar ja, lege plaatsen hebben we niet echt hoor. We hebben nog heel wat andere dingen te doen. Morgen zijn we weer met meer van de speeltuin en Relax Take It Easy. Tja, daarmee ben ik volgende week zondag ook weer terug. En dan is het Pinkster en dan gaan we... Ja, wat wil die feestdag nu weer zeggen? Misschien zeg ik het deze week wel of volgende week. We zien wel. Ik ben weg. Tot dan.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
7: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
6: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Sinterklaas in Gelderland.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionale nieuws. De werken aan de R4 tussen Everichem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fiets tunnel in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schepen Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukte de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken, afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Guy meer items uit de regio. Wat mij betreft, graag tot vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: The fun, the bits.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03.

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's think
1: twice. Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: was heilig. Met Profijl Suis Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: RBS.
3: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Het is 12 uur.
4: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig 4e na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die 4e plek.
6: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette 4e place.
5: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.